0: gemaakt door Noordzee Gold.
1: Même si un jour à Knock

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
5: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
4: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
5: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
4: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
5: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
4: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
3: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
5: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
3: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
6: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat, is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
3: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold.
1: I can be happy, I can be sad.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
5: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
4: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
5: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
4: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
5: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Marjinka, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis Oostende vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren, dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
3: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, trap vernieuwen, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom ze zeer weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Stafversluis.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand, maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombe gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Roland van Campenhout, voor velen simpelweg Roland, is een levende legende binnen de Belgische muziek. Roland komt naar de Grote Post op donderdagavond 18 juni. Tickets kosten €35. En meer info vind je op degrotepost.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
4: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
5: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
4: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
5: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Marjinka, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis Oostende vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
4: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
3: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven, samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie De Dekker.
5: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
3: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
3: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
0: Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Reserveer nu je tickets aan €13.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
4: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
5: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
4: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
5: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. In elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9:00 vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
5: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2:00 en 9:00 vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9:00 vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de Raad van Bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met de glimlach.
4: Noordzee.

0: vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de voormiddag. In de namiddag meer wolken en kans op wat gedruppel. Temperaturen morgen aan de kust rond de 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de voormiddag. In de namiddag meer wolken en kans op wat gedruppel. Temperaturen morgen aan de kust rond de 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
4: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
5: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
4: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
5: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De staking bij luchtverkeersleider SKAIS eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van SKAIS, Kurt Verwillige.
4: Een overleg tussen de directie van SKAIS en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer luchtervat.
3: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer, een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM-nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros-Beijaard, maar dat leverde weinig op.
5: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros-Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
3: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Lauwrijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maximaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
3: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Frank.
1: Oh, forget it, Sam.
0: All right.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goeie avond.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

Je luistert naar Noordzee Gold.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.